That's it. Zowel als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over hem bekend. Er kwam angeblich aus Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-einspielingen worden damals in deze regio angeblich verkauft. Deshalb zijn dat extreem seltene rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, glaube ich, ook niemals digitaal reissued of een CD. Paul Zito, nog eenmaal, met All I Can Do Is Cry.

Flap That Style, das war Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem, van See You Later, Alligator, natuurlijk aan meeste bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet kans ongewöhnlich, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop, rhythm and blues scene, 50 jaar, Jesse Belvin en de Space Riders aanwezig hier met My Satellite.